0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 's middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode vari uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: elke dag jouw ritme, de hele dag jouw radio. RTV Dijk en Waard.
1: Play football.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Landingslaan en de Singel. De trambestuurder en ongeveer 10 passagiers bleven ongedeerd. De voorkant van de tram raakte zwaar beschadigd en er is een takelwagen ingezet om de voertuigen weg te halen. Israël en Libanon hebben in Washington een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. In het 14-puntenplan bevestigen beide landen hun recht om in vrede te leven, spreken ze over soevereiniteit en willen ze onderhandelen over vrijlating van gevangenen. Hezbollah was niet betrokken bij de overeenkomst. Het Israëlische leger blijft voorlopig in Zuid-Libanon. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk zich te veel te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en beschuldigt het van het steunen van netwerken en terroristen. De relatie tussen beide landen was al verslechterd na 2 staatsgrepen sinds 2022 en het vertrek van Franse troepen in 2023. Personeel van kinderopvang ComKids in Schiedam heeft een 1-jarige jongen per ongeluk alleen achtergelaten in het pand, waarna de politie hem uit het gebouw moest halen. Het gebeurde in de avond bij locatie Bellefleur, nadat het slapende kind was over het hoofd gezien. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en de organisatie onderzoekt het incident. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: hits van toen. Het geluid van nu. RTV Dijk en Waard.
1: I caught it bad just today.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het tekort aan cellen aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. Als de plannen doorgaan, kan de gevangenis volgens Omroep Flevoland in 2033 weer open. Nederland pleit bij de Europese Commissie voor een verkoopverbod op kauwgom met plastic, als onderdeel van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Volgens het kabinet veroorzaakt dit type kauwgom veel zwerfafval en microplasticverontreiniging. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. Kaapverdië heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. De debutant speelde met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië, wat voldoende was voor de tweede plaats in de groep. Kaapverdië treft nu regerend wereldkampioen Argentinië. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust aangevallen. De aanval volgt op een aanval op een vrachtschip waarvoor Washington Iran verantwoordelijk houdt. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. Aan boord van de tram zaten ongeveer 10 passagiers. Zij bleven ongedeerd, net als de bestuurders van de tram en de vrachtwagen. De voorkant van de tram raakte zwaar beschadigd. Nederland heeft de Europese Commissie laten weten een verkoopverbod te willen op kauwgom met plastic, in het kader van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 3,5 miljoen kilo kauwgom gekauwd, waarvan veel op straat belandt en zorgt voor zwerfafval en microplasticvervuiling. Een eventueel verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. De Swift-ruimtetelescoop van NASA dreigt binnen enkele maanden te neerstorten, doordat hij sneller daalt als gevolg van zonnestormen. Komende week stuurt NASA een onbemand ruimtevaartuig, Link genaamd, om de telescoop naar een hogere baan te duwen. Het ruimtevaartuig doet ongeveer 2 weken over de reis en zal eerst foto's maken om eventuele schade te beoordelen. Davy Weber staat na 2 dagen van het PGA Championship gedeeld 11e met een score van -4. De Groningse liep ook op de tweede dag de baan rond in 70 slagen en noteerde 5 birdies en 3 bogeys. Yoon In-na uit Zuid-Korea gaat aan de leiding met een score van -12. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. In de tram zaten ongeveer 10 passagiers. Niemand raakte gewond. De voorkant van de tram is zwaar beschadigd en voertuigen worden weggetakeld. Israël en Libanon hebben in Washington een raamwerkovereenkomst getekend over hun onderlinge relaties. In het akkoord is een 14-puntenplan vastgelegd. Onder meer over soevereiniteit, veiligheid en mogelijke vrijlating van gevangenen. En wordt een militaire samenwerkingsgroep opgezet. Hezbollah was niet betrokken bij de besprekingen. En het Israëlische leger blijkt vooralsnog in Zuid-Libanon aanwezig. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil de Swift-ruimtetelescoop redden van een dreigende val terug naar de aarde. Komende week gaat het onbemande ruimtevaartuig Link op weg om Swift naar een hogere baan te duwen. Het vaartuig heeft ongeveer 2 weken nodig om de telescoop te bereiken en te inspecteren. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic en heeft dat voorstel aan de Europese Commissie gedaan bij de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Jaarlijks kauwen mensen in Nederland ongeveer 3,5 miljoen kilo kauwgom, waarvan een groot deel op straat belandt en ruim 10% van het zwerfafval vormt. Een eventueel verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Frankrijk is justitie een onderzoek begonnen naar meldingen van mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. Politie in Duitsland zegt geen bewijs voor kinderhandel via Vinted te hebben gevonden. En het bedrijf zelf weerspreekt de beschuldigingen. Franse journalisten ontdekten dat een van de verdachte advertenties door een 17-jarige scholier was geplaatst om pedoseksuelen te lokken. De Amerikaanse ruimtetelescoop SWIFT dreigt over enkele maanden neer te storten, doordat hij sneller dan verwacht daalt door zonnestormen. NASA stuurt daarom binnenkort een onbemand ruimtevaartuig van het bedrijf Catalyst Space om de SWIFT-telescoop naar een hogere baan te duwen. Het ruimtevaartuig wordt gelanceerd vanaf een vliegtuig en doet er 2 weken over om bij de telescoop te komen. Nederland wil dat de verkoop van kauwgom met plastic wordt verboden. De regering heeft dit standpunt aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt bij de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. In de Haagse wijk Ypenburg is in de nacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. Ongeveer 10 passagiers, de trambestuurder en de vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. De voorkant van de tram is zwaar beschadigd en een takelwagen is bezig de voertuigen weg te halen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Justitie in Frankrijk onderzoekt meldingen van mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. Politie in Duitsland en het bedrijf zelf melden dat er geen bewijs is gevonden voor kinderhandel op het platform. Vinted heeft enkele verkopers verwijderd en zegt dat opvallende advertenties soms het gevolg zijn van trollen of onderhandelingstactieken. AI-bedrijf Anthropic mag zijn nieuwste AI-model alsnog beschikbaar stellen aan bepaalde Amerikaanse overheidsinstanties. Zij krijgen toegang tot Mythos, een variant van het programma Fable, om hun software te controleren op beveiligingslekken. Ook bij concurrent OpenAI blokkeert de Amerikaanse regering de toegang tot het nieuwste AI-programma GPT-5.6 en wordt toestemming per klant beoordeeld. Nederland wil dat kauwgom met plastic wordt verboden en heeft dit voorstel ingediend bij de Europese Commissie in het kader van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Het kabinet vindt dat alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten nog mag worden verkocht. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. NASA probeert komende week de Swift-ruimtetelescoop te redden, die door sneller dan verwachte daling in de atmosfeer dreigt te vallen. Een onbemand ruimtevaartuig, Link, moet de telescoop met 3 robotarmen vastklemmen en naar een hogere baan brengen. Het vaartuig vertrekt met een raket die onder een vliegtuig wordt gelanceerd en doet er ongeveer 2 weken over om bij Swift te komen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Onboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
7: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De brandweer in Rotterdam heeft grote moeite om een brand in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde volledig te blussen. Het vuur ontstond rond 4:30 in de ochtend in een elektrische auto, waarna zo'n 150 bewoners tijdelijk werden geëvacueerd. De brand heeft 5 auto's verwoest en een deel van de binnentuin blijft voorlopig afgesloten vanwege mogelijke constructieschade. In Thailand is een Australische toerist van 45 jaar gearresteerd op de internationale luchthaven van Bangkok, op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Het lichaam van het meisje werd naakt aangetroffen in een zwarte koffer langs een treinspoor bij Pattaya, ongeveer 10 minuten rijden van het hotel waar zij samen waren gezien. De man wordt ook verdacht van het laten verdwijnen van een lichaam en misbruik van een minderjarige. Grote energieleveranciers geven klanten met betalingsachterstanden vaker extra tijd en persoonlijke begeleiding. Volgens de leveranciers leidt die aanpak tot minder afsluitingen en worden openstaande rekeningen vaker alsnog betaald. Ze willen daarmee voorkomen dat huishoudens zonder gas of stroom komen te zitten. Bijna de helft van de werknemers die zonbescherming van de werkgever krijgt aangeboden, maakt daar nauwelijks gebruik van. Dat is zorgwekkend, omdat mensen die buiten werken een verhoogd risico lopen op huidschade en huidkanker. Dat blijkt uit onderzoek. Dan lokaal nieuws. De afvalscheidingsstations in Herugewaard en Oud-Karspel hanteren vandaag aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Beide locaties zijn sinds 12 uur gesloten. De gemeente heeft besloten de openingstijden aan te passen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een Nederlands reddingsteam is aangekomen in Venezuela om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden van 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental staat op 920. Er zijn zeker 3.360 gewonden en ruim 50.000 mensen worden vermist. De havenstad Maputo wordt de uitvalsbasis van het team USAR, dat uit 64 mensen en 8 honden bestaat. In Thailand is een Australische toerist van 45 jaar opgepakt op de luchthaven van Bangkok op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Het lichaam van het meisje werd in een zwarte koffer gevonden langs een treinspoor bij Pattaya, nadat zij als vermist was opgegeven. De man wordt verdacht van moord, het laten verdwijnen van een lichaam en misbruik van een minderjarige. Het waterschap Stichtse Rijnlanden en enkele boeren werken samen om de oevers van sloten in Utrecht natuurlijker te maken en de waterkwaliteit te verbeteren. Onder meer voor de otter. In 2020 zijn de eerste sporen van otters in het oosten van Utrecht gevonden. Sindsdien zijn otterpassages aangelegd en krijgen muskusrattenbeheerders speciale instructies om otters te beschermen. Vrachtwagenbezitters gaan vanaf 1 juli een bedrag per gereden kilometer betalen op bijna alle Nederlandse snelwegen. Voor dieselvrachtwagens vallen de jaarlijkse kosten gemiddeld 10.000 euro hoger uit, terwijl het eurovignet vervalt en de motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd. Tussen begin september en het einde van het jaar geldt een tijdelijke korting van ruim 22% op de nieuwe heffing. Dan lokaal nieuws. De afvalscheidingsstations in Herugowaard en Oud-Karspel hanteren vandaag aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Beide locaties zijn sinds 12 uur gesloten. De gemeente heeft besloten de openingstijden aan te passen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Fernpas in Oostenrijk is vanmorgen tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest vanwege twee demonstraties van omwonenden. Ongeveer 700 mensen liepen marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland om te protesteren tegen plannen van de deelstaatregering voor een nieuwe tunnel, extra tolsysteem en uitbreiding van de Lermoos-tunnel. De politie verwacht de hele dag extra drukte op de route. In Gemert is rond 10:30 vanochtend een automobilist uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. Daarbij werden 5 graven vernield en raakte de 41-jarige bestuurder uit Helmond licht gewond. Uit voorlopig onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. De politie onderzoekt nog mogelijk drugsgebruik. JA21-leider Eertmans roept het kabinet op om te kiezen tussen samenwerken met Pro of met JA21. Volgens Eertmans is samenwerking met beide partijen niet mogelijk en eist hij lastenverlichting in de financiële plannen. Pro-leider Klaver wil alleen meewerken als bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid, waardoor de druk op het kabinet toeneemt. In het Utrechtse waterschap Stichtse Rijnlanden werken boeren mee aan het groener maken van oevers en het verbeteren van de waterkwaliteit om de otter terug te laten keren. Sinds 2020 loopt daar het project Otterpaden. In 2023 zijn ook speciale otterpassages aangelegd en muskusrattenbeheerders krijgen instructies om otters te beschermen.
2: Dan lokaal nieuws. De afvalscheidingsstations in Herugewaard en Oud-Karspel hanteren vandaag aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Beide locaties zijn sinds 12 uur gesloten. De gemeente heeft besloten de openingstijden aan te passen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen.
1: Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
7: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
8: Hey,

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een automobilist is vanochtend rond 10:30 op de Komweg in Gemert uit de bocht gevlogen en via een hek op een begraafplaats beland. 5 graven raakten daarbij vernield. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte licht gewond en had alcohol gedronken. De politie onderzoekt drugsgebruik en sluit aanhouding niet uit. De Fernpas in Oostenrijk is vanochtend tussen 10 en 12 helemaal afgesloten geweest vanwege betogingen van omwonenden. Ongeveer 700 mensen liepen 2 marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland tegen de verkeersplannen van de Tirolse deelstaatregering. De politie verwacht dat de route langs de B179 de hele dag extra druk zal zijn. Het waterschap Stichtse Rijnlanden werkt samen met boeren aan groenere oevers en betere waterkwaliteit om de otter terug te laten keren in Utrecht. In 2020 zijn de eerste ottersporen in het oosten van Utrecht gevonden. En sinds 2023 zijn er otterpassages bij Kokkengen en Lopik aangelegd. Boeren ontvangen subsidie om de maatregelen uit te voeren. JA21-leider Joost Eertmans roept het kabinet op voor Prinsjesdag te kiezen tussen samenwerking met Pro of JA21. Omdat beide volgens hem niet tegelijk mogelijk zijn. Pro en JA21 sluiten onderling samenwerking uit, waardoor de druk op het minderheidskabinet toeneemt. Coalitiepartijen hebben verder aanvullende partijen nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Tijdens de zomervakantie is het bij Outdoorpark Alkmaar mogelijk om elke dag vrij te klimmen, klauteren en spelen. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus is het park dagelijks geopend voor individuele bezoekers en gezinnen. Normaal gesproken is het Outdoorpark alleen toegankelijk voor groepen en gereserveerde activiteiten. Bezoekers kunnen tussen 10 en 16 uur gebruik maken van alle obstakels in het park. Na een succesvolle proef vorig jaar is besloten het concept flink uit te breiden. Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Fernpas in Oostenrijk is vanochtend tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest door 2 demonstraties van omwonenden. Zo'n 700 mensen namen deel aan marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht de rest van de dag extra drukte op de B179. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend op het stadhuis aan de Coolsingel getrouwd met Koert Kleiwecht. Ze arriveerden met tramlijn 1 en het huwelijk werd voltrokken door Sander de Kramer als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het feest wordt opgeluisterd door optredens van Lee Towers en Frederik Spicht. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing, waardoor bruggen, sluizen en tunnels op afstand niet bediend kunnen worden. Het probleem ontstond door geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels en de duur van de storing is onbekend. Mensen op het water wordt gewaarschuwd voor hinder, vooral omdat in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel 's avonds code oranje geldt vanwege onweer. Raúl Fernández heeft de MotoGP-sprintrace bij de TT van Assen gewonnen, voor Ai Ogura en Fabio Di Gianantonio. Tijdens de race gingen Joan Mir en Franco Morbidelli onderuit en viel Jack Miller uit met technische problemen. Nederlandse coureurs Zonta van den Goorberg en Colin Veijer starten in Moto2 vanaf plek 14 en 15. Tijdens de zomervakantie is het bij Outdoorpark Alkmaar mogelijk om elke dag vrij te klimmen, klauteren en spelen. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus is het park dagelijks geopend voor individuele bezoekers en gezinnen. Normaal gesproken is het outdoorpark alleen toegankelijk voor groepen en gereserveerde activiteiten. Bezoekers kunnen tussen 10 en 16 uur gebruik maken van alle obstakels in het park. Na een succesvolle proef vorig jaar is besloten het concept flink uit te breiden. Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: On board!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Fernpas in Oostenrijk is vanmorgen tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest door demonstraties van ongeveer 700 omwonenden. De actie vond plaats bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland, waardoor doorgaand verkeer over de 34 kilometer lange route werd tegengehouden. De politie verwacht dat het de hele dag druk blijft op de omliggende wegen. In Gemert is een automobilist uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats terecht te komen. 5 graven raakten daarbij voor een deel zwaar beschadigd. De bestuurder, een 41-jarige man uit Helmond, was onder invloed van alcohol en raakte licht gewond. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing, waardoor bediening van bruggen, sluizen en tunnels beperkt is en rode kruisen op snelwegen niet kunnen worden geplaatst. De storing is ontstaan bij werkzaamheden aan glasvezelkabels en het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeerscentrales ontvangen minder camerabeelden en meerdere websites van Rijkswaterstaat zijn niet bereikbaar. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel. Zij gaf het ja-woord aan Koert Kleiwecht, met wie ze sinds 6 jaar een relatie heeft. Het vervoer naar het stadhuis was met tramlijn 1 en bij het feest traden Lee Towers en Frederik Spicht op. Tijdens de zomervakantie is het bij Outdoorpark Alkmaar mogelijk om elke dag vrij te klimmen, klauteren en spelen. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus is het park dagelijks geopend voor individuele bezoekers en gezinnen. Normaal gesproken is het Outdoorpark alleen toegankelijk voor groepen en gereserveerde activiteiten. Bezoekers kunnen tussen 10 en 16 uur gebruik maken van alle obstakels in het park. Na een succesvolle proef vorig jaar is besloten het concept flink uit te breiden. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek van toen en nu. RTV.

Ronnie Flex samen met, hoe heet hij ook alweer? Frenna en Ida Lee. En populair. Dit is RTV Dijk en Waard. Even een klein testje vandaag. Ja, nieuwe studio. Nieuwe.

En daarover gesproken, wil jij nog even snel een plaatje aanvragen? Kan dat? 072-369-0607, dat is ons telefoonnummer. 072-369-0607. Ja, wat ik al zei, hier is De La Soul en...

Even Max, RTV Dijk en Waard en Who's Laughing Now? Nou, ik heb nog geen idee wie er aan het lachen is, maar dat maakt mij niet zoveel uit. RTV Dijk en Waard, wil je even bellen, kan dat 072-369-0607. Dan kan je jouw plaat aan vragen. Straks heb ik nog voor je The Dazzle Kid met Embers. Oh ja, dat is uiteraard ook meteen de laatste plaat voor dit uur. Nu door met Starship en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven snelwegen. Rond 16:15 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwegt in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliet via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest. De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft. Dan lokaal nieuws. De brandweer is zaterdagmiddag rond 4 uur gealarmeerd voor stormschade aan de burgemeester De Boerlaan in Obdam. Kort na de eerste melding werd ook de hoogwerker van de brandweer uit Herugowaard opgeroepen om ondersteuning te bieden. Ter plaatse bleek een blikseminslag zowel een boom als een schoorsteen te hebben getroffen. Door de inslag raakte de boom zwaar beschadigd en ontstond een onveilige situatie. De brandweer besloot de boom daarom volledig om te zagen om het risico op vallende takken of omwaaien weg te nemen. Ook de schoorsteen van een woning liep aanzienlijke schade op. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek

Prodigy en Hypnotize op RTV Dijkenwaard. Ja, 1997 alweer helemaal. Was wel de tijd allemaal van dat hip-hop dat dan helemaal inkwam. En ja, de rap die het allemaal deed. Tegenwoordig hebben we het gewoon ook in Nederland. Wat dacht je van Lil Klein samen met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. Maak me...

0: niet gek.
1: Lil Klein samen met Samuel Welten en Maak me nou niet gek. RTV Dijkenwaard, ja, het zit er alweer bijna op. En dat bedoel ik eigenlijk voor mij dan weer, gelukkig. Dat was gewoon even een test. Straks tussen 8 en 10 hebben we DJ Edwin met de beste classic souls. Souls, classics, wat jij maar wil. Daarna André van der Dikkenberg, die komt ook nog voorbij.
2: Edwin.
1: Oh, ik moet alweer aan het werk, hoor ik. Nou, goed, RTV Dijkenwaard. Nu met Medusa, Bad Memories.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. Rond 4:15 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwecht in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum Het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliet via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest.
3: Dan lokaal nieuws. De brandweer is zaterdagmiddag rond 4 uur gealarmeerd voor stormschade aan de burgemeester De Boerlaan in Obdam. Kort na de eerste melding werd ook de hoogwerker van de brandweer uit Herugowaard opgeroepen om ondersteuning te bieden. Ter plaatse bleek een blikseminslag zowel een boom als een schoorsteen te hebben getroffen. Door de inslag raakte de boom zwaar beschadigd en ontstond een onveilige situatie. De brandweer besloot de boom daarom volledig om te zagen om het risico op vallende takken of omwaaien weg te nemen. Ook de schoorsteen van een woning liep aanzienlijke schade op.
1: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwecht in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum Het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliet via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest. Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven snelwegen. Rond 16:45 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod.
3: Dan lokaal nieuws. De brandweer is zaterdagmiddag rond 4 uur gealarmeerd voor stormschade aan de burgemeester De Boerlaan in Obdam. Kort na de eerste melding werd ook de hoogwerker van de brandweer uit Herugowaard opgeroepen om ondersteuning te bieden. Ter plaatse bleek een blikseminslag zowel een boom als een schoorsteen te hebben getroffen. Door de inslag raakte de boom zwaar beschadigd en ontstond een onveilige situatie. De brandweer besloot de boom daarom volledig om te zagen om het risico op vallende takken of omwaaien weg te nemen. Ook de schoorsteen van een woning liep aanzienlijke schade op.
1: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelyncht na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelyncht na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

antes ook Rita Ora met Your Song. En Axwell Incrosso komt eraan. Maar nu eerst deze van Pink. Dit is de Moti Remix, Explicit. Beautiful Trauma.

in de mix. Met zo direct Loopback, Sudo, Cerebro, die komt eraan. De DJ Finny Club Mix met Me, Me, Me. Maar nu Slideback en Philip B. Feel Good, de original mix op RTV

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard. Got to feel good.

Pseudo, de original mix daarvoor, Cerebro en Mi, de DJ Finny Club Mix. En daarvoor Slide Back, samen met Philip B. en Feel Good op RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de hete mix. Zodrek Martin Solveig en GTA, Sigma, Nobody to Love, maar nu eerst Olaf Basowski en New Day, RTV Dijk.

Diana Ross, Ain't No Mountain, de Oscar Val Guest en de Brad Henriksen mix. Clean Bandit en met Anne-Marie en Sean Paul met Rockabye. Jax Jones en Ina Wilson Reed hoorde je. Hey, de laatste twee voor vanavond. Hardwell featuring Amba en Shepard, Apollo en Ferry Corsten. Punk komt eraan.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelyncht na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelyncht na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelyncht na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en